0: Ben druk het weer op, je moet er een groot pot zetten.
1: Ik heb de hoofdwoord, wat was het?
0: Roger.